Dag lieve luisteraars in Nederland, België en Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten aan mijn uitzending en dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En mijn verhalen vandaag gaan helemaal en allemaal over poezen en katten en meer van die perfecte dingen. En natuurlijk wat leuke poezenliedjes erbij, die misschien wel of niets te maken hebben met het onderwerp van vandaag. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: En dat was een prachtig instrumentaaltje van Cats Memory door Thijs van Leer. En ik ga verder met De Kat van Ome Willem.
1: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
2: Ja, de kat van Ome Willem.
3: Ja.
2: De kat van Ome Willem.

0: op reis geweest. De kat van ome Willem is op reis geweest. Waar ging hij dan naartoe?
1: Hey!
0: Hij is voor 7 maanden naar Parijs geweest. Parijs geweest, Parijs geweest. De kat van ome Willem is op reis geweest. Bonjour en voulez-vous.
2: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
3: Wist je dat? De poes het meest populairste huisdier is in de wereld? Er in Nederland ongeveer 3,3 miljoen poezen zijn? En in België ongeveer 2,6 miljoen? Dat er ook al katten in de ruimte zijn geweest? Wisten jullie dat chocolade giftig is voor poezen? Hoe donkerder de chocola, hoe gevaarlijker? Dat katten meer beenderen hebben dan mensen. Dat katten na strelen of knuffelen zichzelf schoonlikken om van die menselijke geur af te geraken. En dat een poes die regelmatig rolt en zijn buik toont heel gelukkig is bij jou. Dat een kat bijna nooit zal miauwen naar andere katten. Dat een kat meer dan 45 km per uur kan lopen en 7 keer hoger kan springen dan de hoogte van zijn staart. Dat een kat 5 keer beter kan horen dan een mens. En dat poezen ook links of rechtshandig of links of rechtspotig zijn. En dat poezen kunnen zwemmen. En dat een kattenliefhebber ook wel een eleurofiel genoemd wordt. Dus dat ben ik ook, want ik ben een echte poezenmadam. En ik ga verder met poezenliedjes.

0: En dat was Rudy Karel met Ik zag een muis.
1: You're listening to 4EBFM, Brisbane's multicultural broadcaster. Transmitting over 50 different languages 24 hours a day. And sharing the world with you.
0: De poezeboot. Het enige dierenasiel in Nederland dat letterlijk in het water ligt. De kattenopvang van Nederland. En het enige echte dierenopvangcentrum op een woonboot. Het opvangadres voor katten in de Amsterdamse grachtengordel dat inmiddels is uitgegroeid tot een bezienswaardigheid en faam geniet over de gehele wereld. Al sinds 1966 worden vondelingen en afstandskatten opgevangen op deze poezeboot. En de meeste katten hebben een hekel aan water, maar die poezen op die boot? Ach, zolang hun voetjes maar droog blijven, zijn ze tevreden. Kopjes. Na een succesvolle crowdfundingcampaign is Kopjes vanaf april 2015 geopend in de Amsterdamse Baarsjes. Met de opening van Kopjes werd het eerste kattencafé van Nederland in Amsterdam een feit. Na New York, Londen en Parijs kon Amsterdam niet langer op zich laten wachten. En in Kopjes aan de Marco Polostraat 2011 in Amsterdam-West wonen 8 poezen. De ruimte is volledig ingericht tot een walhalla voor de 8 poezen en katers, zodat ze niks te tekort komen. Klanten betalen €3 entree en kunnen dan 2 uur lang hun hart ophalen met een cappuccino binnen handbereik. Naast taarten en andere zoetigheid worden er ook een lekkere lunch geserveerd. Van Japan, Korea en Canada tot Oostenrijk, Duitsland en Hongarije, kattencafés of catfés zijn hot. Ook in België. Wie zelf geen kat in huis heeft, maar wel even wil verpozen met een poezebeest op schoot, kan terecht bij een kattencafé. Het allereerste kattencafé opende al in 1998 in Taiwan. Cat Flower Garden was oorspronkelijk bedoeld als plek waar mensen na een stresserende werkdag even konden komen ontspannen, maar werd al snel een populaire toeristische trekpleisters. In Japan werd het concept gretig overgenomen en werd het een gigantisch succes. De cafés zijn er zo populair omdat het houden van huisdieren in de meeste appartementen verboden is en het knuffelen van dieren voor veel Japanners in de drukke metropool hut van hut is voor ontspanning. Voor wie allergisch is of gewoon niet van poezen houdt, zijn overigens ook hondencafés, egel- en konijnencafés. En liefhebbers in België kunnen een bezoekje brengen aan deze 3 kattencafés. Nummer 1. Le Chat Tuil. In 2014 opende Monica Kauska het eerste Belgische kattencafé in Brussel. En je kan er terecht voor een Pools hapje, een drankje en compagnie. De katten komen uit een asiel in Schaarbeek, waar Monica eerder al als vrijwilligster actief was. En ze kunnen ook geadopteerd worden. Nummer 2. Dreamcatchers. In Gent opende vorig jaar juni in de Schepenhuisstraat nummer 17 de deuren van Dreamcatchers. In dit koffiehuis kan je een bakje troost opslurpen in het gezelschap van 8 poezen. En op nummer 3. Manga Cat Café. In dit bijzondere Art Nouveau kader word je ontvangen door 6 spinnende katten. Sophie, Yuki, Domingo, Yomi, Lord en Loes zijn afkomstig van opvangcentra in de buurt. En het café bestaat uit 2 delen. De ene ruimte fungeert als een grote bibliotheek waar je strips en boeken kan lezen, terwijl je in een andere ruimte kan genieten van een stuk taart, een poescafé en de katten. En Brisbane. Katine Bolsen, de eigenares en briljante brein achter Pussy Galore Rescue, heeft altijd gedroomd van het openen van een katcafé in Brisbane. En in 2015 is die droom eindelijk werkelijkheid geworden en opende ze het Cat Curl Café. En Katina zegt, voor het café wilden we een mooie ruimte voor mensen om te communiceren met katten. Een plek waar de term Crazy Cat Person een badge van eer is. Alle katten die we in het café hebben zijn reddingskatten en die worden binnengebracht. In tegenstelling tot veel andere cat cafes over de hele wereld zijn al onze poezen adopteerbaar. En ik ben er vorige week langs geweest met mijn vriendin Robin, die hier op vakantie is in Brisbane. En wat hebben we ons daar geamuseerd met de poezen en met het praten van tegen het personeel en de vrijwilligers. En natuurlijk heb ik daar in het Cat Cuddle Café verschillende poezenspullen gekocht. Je kan het niet indenken of ze hebben het zeker een bezoekje waard. Maar wel een afspraak vastleggen om een uurtje met een poes op schoot te zitten of eindeloos foto's te maken. Wie? Ik? Nee toch.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse radio in ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check dan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met The Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willema's programma vandaag?
1: De Ashera is de duurste en zeldzaamste kat ter wereld. Kattenliefhebbers die veel geld over hebben voor een exclusieve kat, kunnen de Ashera in huis halen. Deze exotische kat is een kruising tussen een doodgewone huiskat, een Afrikaanse serval en een Aziatische Bengaalse tijgerkat. Voor een gewone designerkat betaal je al snel zo'n 14.000 euro. Een royal exemplaar koop je voor de royale prijs van 81.000 euro. Lieve hemel. Het Amerikaanse bedrijf Lifestyle Pets creëerde het nieuwe ras in 2000 door een kruising met wilde katachtigen. Het bedrijf verkoopt 4 soorten poezen. De gewone versie is veruit de populairste. En de goedkoopste natuurlijk. Met haar prachtige crèmekleurige pels en zwarte strepen en vlekken leunt de kat dicht aan bij een luipaard. De Ashera is veel groter dan een gewone huiskat, met hoge achterpoten en een extreem lenig en snel lichaam. Eens volwassen, meet het exclusieve huisdier in uitgestrekte toestand meer dan een meter. Sinds haar introductie is de Ashera op korte tijd heel erg populair geworden. Maar ondanks het hoge prijskaartje lopen de bestellingen toch vlot binnen. Zoals met veel andere luxe producten zal het bedrijf er maar een 100-tal per jaar verkopen. Daardoor is er nu al een wachtlijst van meer dan een jaar voor mensen die geïnteresseerd zijn. Alle katjes worden door het bedrijf aan je deur afgezet als je in de VS woont. Moeten ze naar een buitenlandse bestemming, dan levert een vertegenwoordiger ze netjes af op de luchthaven van vertrek. En ik ga door met meer poezeliedjes.

En dat was het liedje Ik wil een poes voor mijn verjaardag. En ik ga verder met een liedje van Willy Sommers. Als een leeuw in de kooi.

0: This is 4EB FM.
1: Hello, beautiful Brisbane.
2: Bonjour.
3: Hello.
2: Buongiorno.
3: Како сте?
2: Привет, симите нам.
3: Живе, байве.
2: Ванакам.
3: День добрый.
1: Hola, amigos.
3: Hey.
1: Куида.
4: Добрый день.
3: Били мас, ясас.
4: Гирай.
2: Куда подкиван? Ни
1: хома.
5: Hello, LLA.
2: Куда итак?
3: Лама дена.
2: Бро, добрый день.
0: Radio 4EB. Sharing the world with you.
6: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
7: En nu een stukje over de geschiedenis van de kat. Hoe en wanneer verschillende soorten van de wilde kat huisdier zijn geworden, weten we eigenlijk niet. Er is bewijs dat in het oude Egypte, omstreeks 2000 jaar voor Christus, al huiskatten waren. En de kat behoort tot de katachtige familie, net zoals de leeuw, de tijger, het jachtluipaard en de panter. Onze huiskat heeft nog steeds iets wilds in zich en zal ook nooit het jagen afleren. De snorharen van een kat dienen als voelsprieten om te voelen of ze ergens doorheen kan. Evenals bij alle katten is het gehoor van de huiskat zeer scherp. Zelfs het kleinste geritsel van een muis hoort ze. De meeste katten vinden het fijn om als een baby te worden gedragen en geaaid en geknuffeld te worden. En katten vinden het leuk om in een papieren zak of een kartonnen doos te zitten, omdat het klein en knus is. En met touwtjes spelen en met balletjes of nepmuisjes vinden ze erg leuk. Er zijn verschillende communicatieve signalen van katten die zij ook begrijpen wanneer ze door mensen gegeven worden. Beide ogen langzaam samenknijpen. Staren is in kattentaal een bedreiging. Het samenknijpen van de ogen betekent dat een kat niets kwaads in de zin heeft en dus dient om agressie te voorkomen. Spinnen en tegelijk nagels uitstrekken. De kat bedoelt daarmee dat hij zich veilig voelt bij de mens. Kopjes geven. Door kopjes te geven tegen voorwerpen mankeert de kat dat voorwerp. De geur geeft het signaal dat alles veilig is en geeft een gevoel van thuis zijn. Vastnemen bij het nekvel. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, neemt een moederpoes haar kittens nooit in het nekvel. Ze neemt ze wel vast in de nekspier. Ze doet dit tot ongeveer 3 weken oud, wanneer ze de kittens naar een nieuw nest brengt of terug naar het nest wil brengen. In het nekvel nemen om te straffen doen katten nooit. En ik ga nog meer verder met meer liedjes over poezen.

0: En dat was Manken Nelis met Pushen, Pushen.
1: De Nederlandse club in Richlands, de NAQ, op 123 Pine Road in Richlands, is trots op hun goed gevulde rekken met Nederlandse lekkernijen. Je kunt er ook lekker koffie drinken en appeltaart eten. Of, als je een lunch wil, ga er eens een patatje eten en een frikadel. Ook worden er sociale activiteiten gehouden, zoals biljarten, kaarten en sjoelen. De NAQ is geopend op dinsdag en vrijdag van 9 tot 2 uur en op zaterdag van 9 tot 12. Hebt u vragen? Bel ze dan even op. Hun nummer is 07-3271-5662 of e-mail ze op dutchclubbrisbane@gmail.com.
0: Mysterie van de dag, een artikel uit KNAK. KNAK.be viert de mysteries van het leven. 1. Waarom zijn katten zulke kieskeurige eters? Neem het niet persoonlijk op wanneer uw pluizenbol zijn neus ophaalt voor wat u hem met veel liefde heeft voorgeschoteld. Katten zijn namelijk geprogrammeerd om voeding te verkiezen met een ratio van proteïne tot vet van 1 tot 0.4. Dat komt neer op zo'n 50-50 wat betreft het percentage energie van proteïne enerzijds en vet anderzijds. Dat betekent dus dat poezen geen voedsel willen eten dat nieuw of verschillend is van hun normale eten, waardoor ze kieskeurig lijken. Waarom brengen katten dode dieren mee naar huis? Een dode muis aan de voordeur, een levenloos vogeltje op het tapijt. Het is een herkenbaar beeld voor heel wat eigenaars van een poes. Nochtans komt uw pluizenbol wellicht niets te kort op het gebied van culinaire verwennerijen. Om het gedrag van uw huisdier beter te kunnen begrijpen, moeten we u eerst vertrouwd maken met enkele feiten. Katten zijn in de eerste plaats natuurlijke jagers. Ze zouden elk jaar miljarden kleine dieren doden. Ondanks het feit dat katten al bijna 10.000 jaar geleden gedomesticeerd zijn, hebben ze hun jachtinstincten van hun wilde voorouders perfect weten te behouden. Toch eten heel wat katten hun prooien helemaal niet op. En soms doden ze hun slachtoffer zelfs niet. Gesteriliseerde katinnen zijn het meest geneigd om u te verrassen met een dergelijke onaangename geschenkjes. En dat is niet zonder reden. In het wild leren moederkatten hun jongen hoe ze hun voedsel moeten eten door een dood of gewond prooi mee naar het nest te brengen. Huiskatten verschillen daar niet zoveel van. Maar in deze moderne tijd van gesteriliseerde poezen hebben heel wat vrouwelijke katjes geen jongen om hun jachtwijsheden aan door te geven. Door een dode prooi op uw dorpel achter te laten, vervult uw kat niet meer dan haar natuurlijke rol van moeder en lerares. U, haar liefdevolle eigenaar, vertegenwoordigt dan eigenlijk haar surrogaatfamilie.

0: Dat was Tom Jones met het meest populairste liedje in de wereld. What's New, Pussycat?
1: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. admin@dutchcourier.com

0: althans en nochtans. Oeh, dat zijn moeilijke woorden, hè? Althans en nochtans. Moet er nou wel of geen H voor de ans van nochtans en althans? Nou, laten wij nou eens even kijken hoe dat precies zit. Eerst althans. Het betekent tenminste. Althans, het woordenboek zegt, het woord althans beperkt wat gezegd is tot iets van minderwijde strekking, maar laat de verdere inhoud van het voorafgaande in het midden. Oeh, het woord althans is oeroud. Oorspronkelijk waren het drie woorden, al en te en hand, al te hand. Bij de hand, zouden we zeggen, of voor de hand. Wat gauw gaat gebeuren, weldra. En daar komt dan een S achter, als je het als een bijwoord gebruikt. Maar al te hands, dat bekt niet zo lekker. Dus dat werd al gauw al te hands, zonder D. En daarna verdween de onbeklemtoonde E in het midden. Alleen die H in het midden, die getuigt nog van de oorspronkelijke hand. En die blijft. En tegenwoordig krijgt althans een nieuwe betekenis, tenminste. En in die betekenis hoor je het tegenwoordig nog wel eens. En je schrijft het dus met een H achter de T, de H van hand. Nochtans is een heel ander verhaal. Dat begon nog voor de middeleeuwen als een combinatie van nog en dan, in de betekenis van dan nog, bovendien. Wij zeggen het nog steeds, hè? En wat dan nog? Al gauw werd de combinatie nog dan gevoeld als één woord, met de huidige betekenis van toch, evenwel. En die G die werd al gauw uitgesproken en geschreven als CH, en daardoor werd de D automatisch omgezet in een T, en nog dan werd tot nog dan. En ook daar kon je een bijwoord van maken, hè? Door er een S achter te zetten, nochtans. En zo kregen we althans, tenminste, naast nochtans, toch evenwel. Ja, qua betekenis lijken het wel broertjes. Maar de spelling blijft lastig. Nou, onthoud het zo, het ezelsbruggetje. Allebei hebben ze maar één H. En in althans komt die van de hand. En bij nochtans van nog. Nou, poppetje gezien, kastje dicht. En nochtans, het blijven moeilijke woorden. Nou, althans, ik dank u wel. Oh ja, je gaat toch wel stemmen, zeker, hè?
1: Stay tuned to 4EBFM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.
2: Eeuwenoud zijn ze, de spreekwoorden uit onze Nederlandse taal. Ze bevatten heel wat wijsheden en zijn vaak gebaseerd op handel, zeevaart, natuur en op dieren. Ook de kat, al eeuwenlang als huisdier gehouden in onze streken, vervult een belangrijke rol. De bestaande spreekwoorden over katten zijn niet zo vlijend voor de kat. Hij krijgt er eerder een slechte reputatie door. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de associatie met hekserij in vroegere tijden. De voorspellende kracht van de kat blijkt uit het oude gezegde: als de kat zich wast, komt er gewis een gast. Bij een kattenwasje kun je dus maar beter thee en koekjes bovenhalen, want je verwacht visite. Het nachtelijke gezang van katten in de paarperiode heeft duidelijk voor de nodige irritaties gezorgd bij onze middeleeuwse medemens. Iemand die zo vals als een kat zingt, kan maar beter een ander tijdsverdrijf zoeken. Maar ondeugend is hij altijd al geweest. Je kan de kat maar beter niet bij de melk zetten, of hij haalt gegarandeerd kattenkwaad uit. Geduldig zijn is dus de boodschap. De kat uit de boom kijken is een afwachtende houding aannemen. Erg snugger komt een kat niet over in onze gezegdes. Maak dat de kat wijs, wil zeggen dat je je onzin maar beter aan iemand anders verkoopt. Maar ook de mens is niet altijd even snugger. Wanneer iemand een kat in een zak koopt, brengt hij het gekochte goed beter terug. In dat geval heeft hij een grote miskoop gedaan. Makkelijk te timmen huisdieren waren ze alvast niet. Ze zijn beslist geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Een kat een goede opvoeding geven is zeker niet voor de poes. Wat wil je ook, soms zijn ze gewoon zo vals als een kat. Ook de relatie tussen katten en honden was er al vroeg. Als kat en hond zijn wil zeggen dat er vaak ruzie gemaakt wordt. Toch is niet alles negatief voor de kat. Ze staan in de spreekwoorden bekend als voortreffelijke jagers, vandaar de uitdrukking een vogel voor de kat zijn. Je kunt dus maar beter een kat in huis halen als je last hebt van ongedierte. Want als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel. Soms vinden de kattige gezegdes hun oorsprong in oude verhalen. Het gezegde de kat de bel aanbinden is afkomstig van een oude fabel waarin muizen besluiten om een bel aan de staart van de kat te hangen, zodat ze hem altijd horen naderen.

de luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.